andra ecchio vi chicquei. Sei slanar armpis om mij heen, en zei, het los je nooit alleen. Ons hoort saam, en het hoeft nooit te verander. En als ik je nacht dan ook trouw, wel dan zal ik niet met jou. Want ik hou van jou toch meer als enig ander. Ik streel haar zachte blonde haar, en zei, je wordt gauw

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Coming up next, more great music.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.